van iets aan. Om in ieder geïnteresseerd solo nog lief te iedereen moois. Ik ben jang, hoe energie, vitaliteit, novelis jade.